Dit is ongenoegzaam. Dit is niet meer zijn, want dit zijn is. Farum aan elkaar zijn. Ishi, dat is ik jouwe. Van rechten naar ullen die alarbi. Fasie, we hebben vuluan, vullen naar u. Ni programma zich het om fui ben voor de Christian naar Marcus aan de banaan, de alarbi mis deliverance speciaal. De deliverance speciaal, u zijn de rechten naar zwaai rij mis de ull. Aan de banaan, deliverance. Als je naar de rechter gaat, dan is het zo. De amnieuw, de sumari, niet daar nog eens en geze kukulis. Zat je moe van Kalazan en Kenzie Mani Verserio? De intenden de manto om boeken Mathieu. De laza missen boeken Mathieu took fa. Mathieu took fa full. De eeuwen in din fascibis, de rest is ook weer. Naas mijn pon en over, de mjarama mijn pon. De amnieuw dan de otanzemits. Misschien was het zo dat je het niet hebt gedaan. Je was het zo dat je het niet hebt gedaan. Je was het zo dat je het niet hebt gedaan. Je was het zo dat je het niet hebt gedaan. Je was het zo dat je het niet hebt Antenne de mantamu anemni abukni Samuel of Olun. Samuel of Olun, je nan suron en David a upanzak. Is a missen tenen de mantaway. U surusia fayun wis. Ambukun Samuel, Samuel to find a full and didn't tell him before, say. Oui. U surusi fayun wis. Senten de band. Ka ireu amara pranatikaz. Ireu panuplan de mantra. Usuran rewa. Te ulmbo feed nan remant reu. Ulmbo feed reu. Seten awe. Ulafunda non asan de mantra yanku. Satim so fantona and farra. Jomantre ulla. Mila ulla te sosi. Mila ulo zan, su te nan sanato na iteo, zan zo, ha? Te mispan upunan de manta, miufa na u pasteur. Se wa nata na stas na pasteur, zaro. Te usuro na pasteur, reo am sabuts faro am propul, nvula na augustia. Te nanom su te nan sar, zaro, tan ruania, alarbi. Te inna no, zavata ita kutena vangia na teo. Nzavata tena vangia na teo, natan de su te nan sar, zaro. Te tena ita na umitswe. Mafana fu, am fiturina fila zantzara zaroa, ar mafana fu, am niftoma na ulla de vavak. Saide is, mafana fu mitz. Ar mafana tabele, afana ampusa te, saide van denka. Iti misti, vakikumisle ten nanemanta tom nisa mela volunia, tukfa inam ful, te umnindin fatil ambiful te, solla zain sura tamasn, am ninaran tesos vakikwitwetia, Ar Samuel, nan ren tant kofen til wilu, kana nustazi, te wam rahalahani. Amenna. Fan suran. Ah, laite, fam tenem tsika panupna de manta rieta, si maino joafat soa, ilaina ni ulmbohusta. Ilaina ni ulmbohusta. Tena ilain, uta fusen raisikia wea mna watane uota fapameza. Na kiri vene na atisha tena meti. Uta raisikia wea mishi muftu paina na krayo. Mishi muftu paina na kruzani we. Muftu paina mtuf, tsara na npana wazi ya. Natao nula na kray. Hili muftu paina na kruzo. Tia vyoa, ni na kray nishilani. Tenu surani fromage wat. Zeg je, wat schrijf je zijn aan de fromage? Van surano fromage. Die afvina zijn nu suran tatel. De zo, hè? Sam nuan nam, zes andere moe van akruro. Nana krij tsisninin na lun wan nam, waluan. Sam fina nduka. Panana krij farun, ren wan na faru. Ja, Antonin, ik ben